Night time,

0: Deze track had ik al vorige week klaarstaan, maar die moest toen veld ruimen voor Philip Jack. Maar dit is prachtig nieuw werk van Cole Pitts. En Cole Pitts is John Cole Pitts en hij is de drummer van de band Man Forever. Zijn soloalbum heet Music from the Accident en daar staan wel wat percussietracks op, maar deze track, dat is wat mij betreft het hoogtepunt. Een soort ode aan de minimal music. Bread heet de track. Het verscheen nieuw op Thrill Jockey. Prachtig werk van Cole Pitts.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois met Marfon in X-ray. Maar nu eerst obscuur werk uit Engeland. The Loved One. Het klinkt allemaal hartstikke lieflijk, maar dat is het absoluut niet. Het is ongrijpbaar eng en spooky. The Loved One, een duo, maakte een LP die heet Locate and Cement in 1985. En daarvan hoort u nu het vrij angstaanjagende A Diet of Nitroglycerin. Dit is The Loved One.

Bad Rock remix, alweer uit 1994. Even kijken, waarom hoor ik mezelf niet op mijn koptelefoon? We willen allemaal graag gehoord worden in het leven, dus ik vind dat ik ook het recht heb om mijzelf te horen. Even kijken, ja, daar ben ik. U denkt misschien, oejee, ik hoorde net een tune en dat was niet het X-rated intro. Dat klopt, en u hoort een stem en dat is niet Bob Rusje. Mijn naam is Harold Hoeland. U kent mij van Sensenta eerder op de zondagavond. Altijd om 7 uur stipt live uit de studio. En ik maak vandaag onbedoeld mijn presentatiedebuut, want Bob is helaas verhinderd. Hij is niet zozeer ziek als geblesseerd. Als u vorige week geluisterd heeft, dan heeft u er ook wel iets van meegekregen. Een spier in zijn been, in zijn rug, het... Nou ja, de details zijn mij niet helemaal duidelijk. Die weet Bob natuurlijk beter dan ik. Maar ja, in ieder geval, het ging niet. Hij heeft zich vorige week met heel veel pijn en heel veel moeite en met de inmiddels legendarische hulp van Stefan Koopmanschap naar de studio weten te slepen werkelijk. Maar misschien was dat toch te veel van het goede. Dus in goed overleg met de dokter en de fysio en met ons... Leek het maar het beste dat Bob eventjes zijn lichaam wat rust gunt. En hoe lastig dat voor hem ook is om X-rated voor een keertje te laten gaan. Beterschap jongen, we hopen dat je er volgende week weer vol goede moed met een biertje en een hele bak goede platen weer bij zit. Maar voor nu neem ik maar even de honneurs waar. En laten we hem er dan meteen maar in knallen. Er zijn een heleboel leuke dingen verschenen de afgelopen tijd. Landen gaan op slot, landen gaan van het slot af. En vooral de landen die van het slot afgaan, daar zien we vele muzikanten die naar buiten komen knipperend tegen het zonlicht. En die in hun thuisstudiootjes allerlei hele leuke dingen hebben gemaakt. Zo ook We See Planets. Bob draaide er ook al eentje van vorige week. Die heeft een EP'tje uitgebracht, die heet Lockdown. En daar staan 4 observations op. Met allemaal de datum waarop ze zijn geïmproviseerd. U hoort van Lockdown en van We See Planets. Observation 2020-03-02. Oftewel, 2 maart 2020. Dit is We See Planets en dit is geen X-rated, geen Sensenta. Laten we het Sensen-rated noemen. Welkom.

fijne, degelijke acid. Dit was Data Rebel met Quad Chord. Dat, als ik het wel heb, niet is verschenen op een EP, maar als losse track op zijn Bandcamp. Dat is goede voorbereiding als je dat soort details er niet bij hebt. En daarvoor hoorde u, zoals gezegd, We See Planets met Observation 2020-03-02. Ook een heerlijke, heerlijke, heerlijke plaat is dat. Vol met goede techno. En we blijven even in de acid-sferen. Neon Horn, die heeft een album uitgebracht waarop hij, zij, Hully, een verkenning doet van de verschillende muzikale modi, zogezegd de traditionele kerktoonladders. U kent ze misschien, dat is Frigisch, Mixolydisch, Aeolisch, dat soort draken van namen. Je kunt hele bomen opzetten over of daar niet wat eenvoudigers en kloppenders voor te verzinnen is. In een van die dingen verkent hij de zogeheten Frigische modus en dat levert een verrekt leuk staaltje werk op. Dit is Neon Horn met Phrygian Acid op de concertzender zondagavond.

Ja, die laatste, dat is eigenlijk alweer in deze wereld een oudje uit 2015. Of misschien is het zelfs al eerder gemaakt, want hij komt van een compilatie uit 2015. Van het Silent Season label, die brachten in 2015 The Wandering 2 compilation uit. The Wandering 2 compilation. En die twee schrijft u als een Romeinse 2. Dat is allemaal. Nou ja, het gaat van zweverig ambient werk naar hele trage, langzame, dromerige techno, zoals deze laatste plaat. Dat was Michal Walski met Sunyata. En die Wandering 2 compilatie, hoewel die verouderd is, hij is nog steeds zeer de moeite waard. 3,5 uur prachtig schoon aan de haak. Over schoon aan de haak gesproken. In deze tijd van Twitter en dat soort social media is een van de leuke dingen dat je nog wel eens mensen tegenkomt die je anders misschien niet ontmoet had. En via Twitter hebben we een tijdje terug een nieuwe collega binnengehaald die allerlei interessante programma's samenstelt voor de Crosslinks-redactie, waar ook deze hele zondagavond een onderdeel van is. Kirk Markarian uit Tucson, Arizona. En hij maakt ook muziek onder de naam Neuro No Neuro. Onlangs bracht hij de Home Office EP uit. Een EP met allerlei bliepjes en knisperende geluiden. Het is een heerlijk wondertje van klankontwerp. Een juweeltje, kunnen we beter zeggen. Het zijn allemaal korte stukken rondom het idee van een werkdag in je, nou ja, je home office, in je thuiskantoor. Dus misschien ook geïnspireerd op de lockdown. We draaien van die heerlijke plaat twee stukken, omdat ze nou eenmaal kort zijn. Allereerst Preparing for the Day en daarna The Much Needed Recharge, waar u misschien ook wel aan toe bent. Maar ik hoop het niet, want we zijn nog maar net begonnen. Van de Home Office EP, dit is Neuro No Neuro, Kirk Markarian uit Arizona.

Ja, heerlijke bliepjes, knispers en bellen. Dat waren, moet ik zeggen, Benoit en de Mendelbrots, een live-coding collectief. En misschien weet u dat live-coding betekent dat je ergens gaat zitten in een zaal met publiek, je laptopje of wat dan ook openklapt en gewoon computercode begint te schrijven, net zolang tot er prachtige geluiden ontstaan. En deze heren doen dat, als ik het wel heb, met z'n vieren. En het is geweldig werk. Het is al een tijd terug dat ze nog eens wat uitbrachten. Het wordt eigenlijk de hoogste tijd. Misschien moeten we ze eens een keer aanmoedigen, briefjes schrijven, mailtjes schrijven, dat ze vooral niet moeten vergeten dat we luisteren en dat we het mooi vinden. En daarvoor hoorde u onze collega Kurt Markarian, oftewel Neuro No Neuro, met de Home Office EP. Twee stukken daarvan. Benoit en de Mendelbrots brengen dus geen nieuw werk uit op het moment, maar iemand die wel nieuw werk uitbrengt en dat ook maar blijft doen, dat is John Hassell. Ja, daar is die weer. U herinnert zich misschien nog dat hij, wanneer was dat, in 2018, de plaat Listening to Pictures uitbracht. Zoals altijd ook weer echt schitterend werk. En die had als subtitel Pentimento Volume 1. Nou ja, dan krijg je de indruk dat er misschien nog een Pentimento Volume 2 en misschien wel Volume 3 komt. We hebben even moeten wachten, maar Pentimento deel 2 is er. Die heet Seeing Through Sound. En als het goed is, moet hij over een week of twee verschijnen. John Hassell heeft wel van tevoren al één track beschikbaar gemaakt. En die gaat u nu tot ongeveer 10 uur gaat u horen. Het is weer heerlijk werk. De man is volgens mij al tegen de 80, maar blijft relevant wat hij doet. Dit is John Hassell met Fearless.

Dan gaan we. Het tweede uur van wat niet X-rated is. Helaas, als u later bent ingeschakeld. Bob is helaas geblesseerd. Kon het helaas niet halen. Heeft zich vorige week waarschijnlijk... Ik vul maar even aan, maar het leek erop alsof hij zich tegen beter weten in om zijn programma te kunnen maken. Toch naar de studio heeft gesleept. Maar ja, had zichtbaar pijn. Dus in overleg met de dokter en de fysio was het misschien voor iedereen maar het best dat Bob even de tijd neemt om een beetje te herstellen en zijn lichaam de rust te geven die het even nodig heeft. Dus Bob, hij is er niet bij vanavond, helaas. U zult het met mij moeten doen. Ik ben Harold Roeland van Sensenta, normaal gesproken eerder op de zondagavond. En aangezien ik er toch zit, gaan we nog even door. Maar het is niet helemaal zonder Bob vanavond. Sowieso is er straks om 11 uur een X-ray. En die is samengesteld door Bob. Bob die stelt het altijd het laatste uur op afstand samen, omdat hij nou eenmaal ook met de trein naar huis moet. Dus deze is gewoon van zijn hand. Dat kan allemaal op afstand. Via de brief, de post, de e-mail, de computer. Dus straks om 11 uur, een heel uur nog, samengesteld door Bob, blijft u vooral hangen daarvoor. En ook nu een beetje Bob, want Bob stelt een hoop vertrouwen in mij dat ik deze twee uren van hem over mag nemen. Het is gewoon fijn om te weten dat mensen dat vertrouwen in je hebben. Dus ik vroeg hem, Bob, heb jij dan misschien nog een leuk verzoekplaatje? Die kans krijg je niet zo vaak om op zondagavond op dit tijdstip een verzoekje te mogen doen. En die had hij. De vraag was eigenlijk alleen welke plaat van Coil het dan zou worden. Dus na even flink graven in de archieven, niet zozeer om die platen te vinden, want die liggen waarschijnlijk ergens bovenop de stapel, maar meer om te kijken welke plaat van Coil die misschien nog niet gedraaid heeft, is het uiteindelijk deze geworden. Dit is The Red Queen voor Bob op de bank. Trek een biertje open, jongen, en geniet ervan. Coil.

rechtstreeks uit Italië. Nicola Dal Sacco hoorde Gelato. En dat kwam van de Wirwar EP. Een 12 inch die dit jaar verscheen. En dat is wat mij betreft een van de beste singles van het jaar. Want niet alleen deze track is geweldig, maar alle vier de tracks die erop staan. Vorige week hadden we al een andere favoriete single. En zo openden wij vorige week de albumlijst over 2023. De beste albums over 2023 volgens X-Rated. Vorige week hadden we de nummers 25 tot en met 13. En vandaag is de beurt aan de nummers 12 tot en met 1. Dus nu echt de allerbeste albums over 2023 volgens X-Rated natuurlijk. En ik zei het vorige week al, het is natuurlijk volkomen arbitrair. Andere mensen hebben natuurlijk hele andere lijstjes. Dat is allemaal leuk en aardig. En ik check ook altijd Inter's lijstje die ik tegenkom waarvan ik denk die heeft een goede smaak. En dan pik je diegene eruit, die albums die je dan net niet kent. En zo ontdek je toch altijd weer mooie dingen. En ik hoop ook dat deze lijst voor u ook ontdekkingen heeft. Alhoewel ze natuurlijk allemaal alles een keer in X-Rated gedraaid zijn. Maar misschien heeft u die uitzending gemist. En denkt u, ach, dat album van Benge, dat heb ik nog steeds niet gehoord. Wel nu, dat album van Benge, dat is tot nummer 12 gekomen in de lijst der lijsten. Benjamin David Edwards, The View from Vega. Dat album is verschenen via Din Records, het label van Ian Body. De track die we draaien, dat is The View from Vega Part 1. Sorry, Part 2. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. Daarna nog meer moois, namelijk de gehele nummer 1 in X-Ray. Maar daarover straks meer en daarover zeg ik zeker meer. Maar nu eerst nummer 12, The View from Vega. Dit is Benj. Allemaal een hele goede avond.

Het Winterlight label heeft ongelooflijk veel hele fraaie releases uitgebracht dit jaar. Maar er was er één die wat mij betreft met kop en schouders erbovenuit stak. En dat was Electronic Death Black Dogs. Een project van Roddy Graham. Het album Hinterland. En u hoorde de titeltrack Hinterland. Inderdaad verschenen op Winterlight. En wat mij betreft dus een van de beste Winterlight releases dit jaar. En ze gaan gewoon nog maar door ook. En de afgelopen jaar hebben ze sowieso heel veel mooie albums uitgegeven. Dus daar zal het niet aan liggen. Dit is X-Rated op de Concertzender. De nummers 12 tot en met 1. En we zijn de top 10 binnengelopen. En op 10 staat Clock DVA. Al sinds oudsher het project van Eddie Newton. En ze doen het nog steeds helemaal geweldig. Zoals ook het nieuwe album getuigt, Noesis. De track die we draaien, die mag er ook zijn. The Simulation of Self. Dit is Clock DVA op nummertje 10.

van dit soort melancholieke triestheid word ik nou juist weer heel erg vrolijk. Ik heb het over Hilary Woods, vroeger de bassiste van de indie rockband JJ72, maar ze heeft een werkelijk totale andere weg ingeslagen op haar soloprojecten, met eigenlijk dit album wel als hoogtepunt tot aan nu. Ik heb het over Acts of Light. Het album heeft één makke, het is te kort. Maar goed, dan hopelijk heeft ze toch binnenkort meer materiaal voor weer een nieuw album. En dan scoort hij wellicht ook weer in 24 in de lijst. Dit jaar kwam ze op nummer 9 in de beste albums volgens X-Rated te worden. Het album Acts of Light en de track Where the Bow Has Broken. En dat verscheen via Sacred Bones Records. En nu twee artiesten achter elkaar, geheel toevallig, die ik allebei in de Janskerk hier in Utrecht heb mogen zien. En die allebei een bloedstollend mooi concert gaven in de Janskerk tijdens The Guess Who. Op nummer 8 staat het nieuwe album van Colleen, Le Jour et la Nuit du Riel. U hoort Le Jour Subterranean Movement 2. Op nummer 8, prachtig werk van Colleen.

En zo gaat het nog een hele LP door. Een tijdje terug heb ik een stuk van de B-kant gedraaid. We draaien nu een stuk van de A-kant van het album Void of Voices Baalbek van Attila Cihar. En Attila Cihar die kennen we voornamelijk als zanger van de black metal band, death metal band Mayhem. En van vele optredens van Sun-O, waar hij ook op meedoet. Het is ook uitgebracht op het label van Stephen O'Malley, Ideological Organ. U hoorde een gedeelte van de track Night of 29th March on my 41st birthday in Hotel Jupiter in Baalbek, while looking at the 3D tons of the Jupiter Temple. Zo. Dat was de titel en u hoorde het schitterende album Void of Voices Baalbek, geïnspireerd op zijn reizen in Baalbek in Libanon. Attila Cihar op 7. En op 6, daar vinden we Craven Faults met zijn album Standards. Geheel terecht op de 6e plek hoort u nu de track Mirrors and Hushes. Op 6 in de lijst der lijsten Craven Faults.

0: rate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, dit is X-Rated met de beste albums over 2023 volgens X-Rated. En net hadden we de nummer 6 met Craven Falls en Standards. En we zijn aanbeland bij de 5 beste albums volgens X-Rated. En op 5 staat het album van Laibach, wat 1 januari 2023 uitkwam. Een werkelijk fabuleus album van Laibach. Ik had het niet gedacht dat ze het nog in zich hadden dat ze zoiets zouden maken. Sketches of the Red District. We gaan een track draaien die in het Sloveens staat, maar de Engelse vertaling is Some Important and Principled Thoughts on the Future Direction. Ruim baan nu voor het heerlijke werk van het album Sketches of the Red District op 5 van Laibach.

Observation 2020-0301. Jawel, geweldig werk van We See Planets. En die komen uit Londen, Engeland. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Waar wij nog gewoon doorgaan met lekker beukwerk. Zometeen meer beukwerk door Stefan Koopmanschap. Na de volgende twee platen neemt hij X-Rated over voor drie platen. Gaat u er vast goed voor zitten en veiligheidsriemen vast. Ook voor deze, dat is namelijk Populist. Dat zijn de heren Daniel Miller. U weet wel, de baas van Mute Records. En vroeger in The Normal en The Silicon Teens. Hij werkt samen met Nicholas Bugayev. Dit is Temple van Populist.

Van de Mind the Gap CD nummer 143, de CD die bij de Gonzo Circus komt, was dat Low Rise van, dan moet ik even goed nakijken, Cocktail Party Effect. Bob heeft het me net 3 keer verteld en toch vergeet ik het weer. Ja. Mijn naam is Stefan Koopmanschap en ik ben vereerd om heel eventjes als dankjewel voor het met de auto naar Hilversum en naar Utrecht rijden 3 plaatjes mag aankomen. En de eerste is er eentje waarvan ik de afgelopen weken zoiets had van, oh, hier moet ik wat mee. Want met alle protesten die gaande zijn op dit moment in zowel Amerika als ook in Nederland en in heel Europa, had ik zoiets van, deze moet er even in. Fight the power.

Zo, in het thema van vanavond, namelijk lekker stampen. Eventjes die uit. Lekker stampen. Moest deze ook eventjes langskomen. De nieuwe track van Gato Nero. Dat is Herman Klapholz. Ook al bekend als Akama Zots onder andere. En deze kwam vorige week uit op zijn Soundcloud. En die was zo lekker dat ik hem ook meteen gedraaid heb in de podcast die ik maak voor Kink. Het nieuwe Kink dan. Want Kink FM is er niet meer. Maar dat heet nu gewoon Kink. En daar maak ik de podcast Club Kink. En deze stamper moest daar even langskomen. En die wou ik vanavond ook niet laten ontbreken. Wat niet in die podcast langskomt, maar zeker hier in X-Rated wel kan langskomen, dat is muziek van Vromp. Hij komt uit Canada en hij heeft een nieuwe release op Chambre Noire. Die release heet Origami en dit is Rythme Centrique.

0: Zo de heren. Oh, de eerste track zonder ritme in dit uur. Het eerste uur was een lekker beukuur. Mede dankzij Stefan Koopmanschap. Degene die ervoor gezorgd heeft dat ik hier lekker kan zitten met een mankbeen. En dank voor zijn bijdrage met de geweldige platen van Gato Nero en Dreadzone en Vromp. En zojuist eindigden we dit uur met die fantastische nieuwe plaat van Rolly Porter. U hoorde een open door van zijn nieuwste project Kist Van.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna veel meer moois. Nog in X-ray tot middernacht. Met daarin werk van de Nederlandse componisten, muzikanten Frans de Waard en Martijn Comes en de Nocturnal Emissions. Maar dat na 11. Eerst nu naar het nare nieuws. Behalve al het nare nieuws wat ons bereikt rond politiegeweld en andere ellende in de wereld. Gaan er ook mensen dood aan andere dingen, namelijk gewoon gezondheid en dergelijke. En vooral ook muzikanten. Zo ging Steve Priest dood deze week van The Sweet. Maar met name ook de producer Rupert Hine overleed. Rupert Hine was een buitengewoon begenadigd producer die onder andere bands produceerde als van uiteenlopend als Rush, The Fix en Underworld. En Rupert Hine maakte ook een buitengewoon aantal fijne platen onder zijn eigen naam, waaronder het album Immunity. Rust in vrede, Rupert Hine. Een van mijn favoriete tracks van Rupert is I Hang On To My Vertigo.

Your Moois in X-Ray tot middernacht. Met u een mengeling in dit uur van oud en nieuw. En waarom, dat hoort u straks. Maar eerst nieuw werk, wat toch ook alweer oud is. Dus eigenlijk nu al een mengeling tussen nieuw en oud. We hebben het over opnames die gemaakt zijn op het Le Guess Who Festival. En dan de speciale avond Modulation, die gehouden werd in 2015. Daar werd opgetreden door Michel Banabila en Radboud Mens. En ik was erbij. Jawel. Tevens op dit album ook nog de Stime Summer Party, die gehouden werd in het Bimhuis in hetzelfde jaar. Dat vindt u ook op dit album, maar niet in deze X-Rated. Wat u wel in deze X-Rated hoort is de opname die Le Guess Who maakte, die in ieder geval gemaakt was van Michel Banabila en Radboud Mens. De laatste overigens ook een gewaardeerd concertzender collega. Dit is X-Rated. Fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

Hot Cell hoorde u van Prequel Tapes. En dat is het van afkomstig van het album Ruin. Prachtig album. Collega Roel van Space Exposure heeft er al meerdere tracks van gedraaid. En vanavond was het de beurt aan Hot Cell. Dus prachtig nieuw werk van Prequel Tapes hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we ook even ruimbaan geven voor oud-gedienden. Zometeen het nieuwe album van Wire. Maar er is ook zomaar een nieuw album verschenen van Twice a Man. Jawel, en die hebben we nog niet zo heel erg gek lang geleden gelukkig nog gezien op het Grauzone Festival. Nou, alhoewel, dat is ook alweer vier, vijf jaar geleden, geloof ik. Maar in ieder geval, ze zijn springlevend en er is een nieuw album. On the Other Side of the Mirror. Nog steeds bestaande uit de twee Söderqvists en Karel Gasleben. Overigens, Karel Gasleben, die komt we in het volgende uur ook weer tegen. Maar dat straks. Nu eerst Twice a Man van het fonkelnieuwe album. Dit is Breath.

Vrij kort op de vorige Wire, weer nieuw werk en toch ook weer niet van Wire. Het album 1020. En u vindt hierop tracks die al eerder verschenen zijn in een totaal andere vorm. En bijvoorbeeld tracks die tijdens het live spelen een ander arrangement hebben gekregen. Kortom, een aantal tracks die ze nog hadden liggen. Het is niet echt een compilatie. Je mag het bijna zien als een nieuw album. Alhoewel er ook tracks op staan die al eerder verschenen zijn, zoals deze Boiling Boy Wire hier bij X-Rated. En twee opvallende re-releases, oftewel heruitgavens in goed Nederlands. De eentje die krijgt u zometeen en de ander dat is deze van Chapter House. Blood Music Retranslated by Global Communication. Die wordt opnieuw uitgebracht. Blood Music, Pentamorous Metamorphosis. En daar zijn we heel blij mee, want wat een juweel. U hoort Epsilon Phase. Dit is Chapter House, retranslated by Global Communication. Origineel uit 1993.

Nou, zonder enige twijfel mijn meest favoriete Doppler effect tracks ooit. Dat mogen even gezegd worden. Z Boson. En dat staat op het album Linear Accelerator. En dat is ook zo'n album waarvan ik heel blij ben dat het opnieuw wordt uitgebracht. Nu ook digitaal en op vinyl leverbaar. Doppler effect origineel uit 2003. Wat een mega album ook. Linear Accelerator. En we hebben er nog één te gaan hier in X-Rated. Althans voor het eerste uur. En dat is... inderdaad weer dat album van Edge of Motion. Nog lang niet uit. Ik weet nog steeds niet wanneer. Maar mijn hemel, wat een album. Daarom gaan we voorlopig maar gewoon een paar tracks van dat album draaien. Om u lekker te maken. Want oh, wat is het lekker. Revolting Angels heet het album. Gert-Jan Schonewille en Dylan Hermelijn zijn Edge of Motion. En van dat nieuwe album hoort u nu 23.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. En we zijn enkele seconden verwijderd van het feit dat de zon ondergaat. Jawel. En dat merken we in het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna nog meer moois in X-ray tot middernacht. En nu gaan we terug naar 1980 en 1983 en toch ook 2020 of 2020. Hoe zeg je dat? We hebben het over onze eigen eindredacteur Hessel Veldman. Eindredacteur van de concertzender, maar ook begenadigd en zeer fanatiek muzikant. En hij deed dat al in de vroege jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80. En daar heeft hij heel veel mooie dingen gedaan. En onder andere met Willem de Ridder en met de riddersvrouw Cora en de vrouw van Hessel Nicole. En hij heeft in ieder geval een aantal prachtige dingen gemaakt. En die zijn nu verzameld op een LP. En dat is uitgegeven door Stroom Records. Eigen Boezem heet het. En dat is het vervolg op het singeltje wat al eerder is verschenen van Hessel. U gaat nu twee tracks horen, omdat ze zo mooi overlopen in elkaar. Eerst van zijn onder zijn eigen naam Hessel Veldman. En dat wordt Tail. En daarna een track van Why Create the Blue Intro. En u hoort dan zang van Herman Tullo. Hier is onze eigen Hessel Veldman.

0 8 3 2 7 0 5 4 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8 2 3 9 8

Ja, allemaal van die lekkere einders. Die platen, de Fluxoid, die hield er ineens mee op. En deze ook. Let wel, dit was wel intentioneel bedoeld door de artiest. Op nummer 24 in de eindlijst van X-Rated hoorde u Vriel, of eigenlijk punt Vriel. Annie Mist is het album en u hoorde de titeltrack. Annie Mist. Vriel is de uit Hannover afkomstige Uli Hamann. En op 23 gaan wij van de lekkere techno over naar de ijzige klanken van het Glacial Movements label. Op 23 staat het album van Aware. Het prachtige album Requiem for a Dying Animal. Titelloos, dit is track 3.

Zo ontzettend herkenbaar, het geluid van Caterina Barbieri. Alhoewel ze dit trucje natuurlijk niet tot in de eeuwigheid moet blijven volhouden. Want ja, er zijn al meerdere tracks en meerdere albums die zo klinken. Daarom is het album Milthafu toch niet hoger gekomen dan 22. Alhoewel er een aantal bijzonder goede tracks op staan. Zoals deze, Math of You. Op nummer 22 in de X-Rated eindlijst. En van dik hout zaagt men planken. Op nummer 21 het samenwerkingsverband tussen de fabriek en de Spaanse. Esplendor Geometrico. De fabriek die heet Rode Disco en de Esplendor kant heet Disco Rojo. Een dubbel cd. We draaien op nummer 21 in de eindlijst. De fabriek met Steenhuis.

heerlijk, dit soort donkere geluidsstormen. Uit Wales, en op mijn beste Welsh zeg ik, dit was Shema Koen met een album wat getiteld is A Lithologic Stratification. En u hoorde daar een gedeelte van de track. Het album heette Stratigraphy en de track die ik draaide is deel 3 Lithologic Stratification. Daar dus een gedeelte van uitgebracht op het eigen label van Shema Koen. Mankey Music heet dat label. Nummer 20 in de eindlijst hier bij X-Rated. Allemaal hele lange tracks van meer dan 20 minuten of rond de 20 minuten. Schitterend werk. En we gaan naar van Wales naar Italië. Het tweetal Fabio Orsi en Tez, oftewel Maurizio Marcinuti. En hij zit bij Clock DVA en Fabio Orsi. Die zit bij zichzelf. Samen maakten ze vorig jaar het album OTTO. Dit is de opvolger TOOT. Geweldig album. Daarom staan ze op 19 in de eindlijst. Hier is Undici.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, dit is X-Rated, nog tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. En hier op de concertzender de eindlijst over 2023 volgens X-Rated. De beste albums dus. Vanavond de nummers 25 tot en met 13. En we zijn aanbeland bij nummer 18, Cosmic Ground. Hij doet het weer met het nieuwe album Entropy. U hoort een gedeelte uit de geweldige track Entropy. Heel terecht op nummer 18 beland. De nieuwste en laatste album van Cosmic Ground.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields en dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden en daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff. En dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie. Die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog van Follow Me? En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer specie Sinti-kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsche Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light Label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden maken ze... brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma Te Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruimbaan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

0: En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitem Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt er nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harald Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harald en zit ik er met een X-rated kerstspecial. De overigens de twee X-rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-rated over 2025. Zover een spoorboekje wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-rated kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

Raisins.

Soms verbaast je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Fonkel, een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terrence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terrence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan nog steeds. De 12-inch When Stars Remember, die gaat uitkomen pas op 13 maart. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier is alvast de track Mono Collapse. Lekker stuiteren op het label van Trezor. En deze, het label Trezor. En eigenlijk heeft deze track alles. Herhaling, de kracht van de herhaling. En een steady rhythm. En harder dan dat Terrence Dixon het ooit gedaan heeft. Dit is Terrence Dixon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke rechtdoor techno van Decca, de 12-inch Evolution EP. En Decca, dat is eigenlijk Jack Wallace. En hij komt uit Bristol en ze heeft een eigen label samen met iemand anders, namelijk Fireworks. En dat label is gevestigd in Berlijn. Frameworks moet ik zeggen. Het label Frameworks. Decca met Evolution op de Evolution EP. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze week overleed helaas Sly Dunbar. Sly Dunbar was een van de helft van de ritmesectie, de beroemde ritmesectie. Sly en Robbie. Wel nu, Robbie Shakespeare, die moest ons eerder verlaten. En nu is de drummer Sly Dunbar ook niet meer. Helaas is die niet meer onder ons, maar heeft wel ontzettend veel muziek achtergelaten. Voornamelijk in de reggae. En ik had het natuurlijk een prachtige reggae track kunnen draaien met Sly Dunbar, maar ik heb gezocht naar een track van Material. En die vond ik. En dat is Bill Laswell samen met Sly Dunbar op de drumkit en Shankar op blaasinstrumenten. Material met de track Mantra. U vindt het op het album Hallucination Engine. Rust in vrede, Sly Dunbar. Nogmaals, dank voor je prachtige werk.

En nog een drummer aan het werk, maar die leeft gelukkig nog. En hoe? We hebben het over Charles Hayward. En hem kennen we van vroeger de band This Heat. En later nog Camberwell Now. Wel nu, hij is weer een samenwerking aangegaan met een, ja, wat dat betreft een hele bijzonder iemand. Namelijk de rapper Dalek. Charles Hayward en Dalek. Dalek die overigens zal optreden op het aanstaande Roadburn Festival. En ik heb hem meerdere malen live gezien. Dat is zonder meer zeer de moeite waard. Hayward en Dalek. En u hoorde de track Salvage. Het komt van hun gelijknamige album. Verscheen op Relapse. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij Tangerine Dream. Die zijn hebben ook Nederland aangedaan met het project 50 Years of Phaedra. En we zijn nog met een aantal vrienden naar Oorschot getogen om dat allemaal live mee te maken. Phaedra 2024, 50 Years of Phaedra at the Barbican. Die is nu uit en daar gaat u nu een stuk van horen, namelijk Phaedra 2024. En dat is gewoon een eigen, niet een remix, maar meer een nieuw arrangement wat ze gemaakt hebben van een deel van Phaedra. Hier is Tangerine Dream.

Ja, vrij nieuw werk van Worried About Satan. En ook dat gaat voorlopig nog niet uitkomen. Dat gaat pas gebeuren. Opeens even zien waar staat dit 21 maart, jongens. Dat gaat nog even wat duren, hoor. Dat gaat nog heel eventjes duren. En dan komt hij wel op cassette en zowel als op cd uit. Worried About Satan, u hoorde A Looming Spectre. En dat komt te staan dus op het nieuwe album. No Knock. No doorbel. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij zo'n prachtig klein nootje wat verschenen is op Dead Mind Records. Een split cd tussen N.O. Veldhuis en Paul Riedel. N.O. Veldhuis die maakte in de jaren 80 prachtige miniatuurtjes op de simpele synthesizers. En Paul Riedel, die is van nu. Hij is de toetsenist en gitarist van Blood Incantation. Van Paul Riedel hoort u nu de track Strange Winter. MUZIEK

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray. En we gaan terug naar 1981 en toch ook weer het heden. Namelijk een heruitgave van het album Desire van het gezelschap Tuxedo Moon. Die maakte hun tweede album Desire in 81 inderdaad. En dat verscheen via Ralph Records. Voor Nederland was dat Cramped Discs. En dat label gaat het weer heeft het weer opnieuw uitgebracht in een nieuwe editie met tracks die nooit eerder verschenen zijn. Maar wij draaien er eentje van het origineel. Namelijk Incubus Blue Suits. Hier is Tuxedo Moon.

Ja, zo was ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk in Utrecht. En die kerk die ken ik natuurlijk redelijk goed. Niet vanwege het feit dat ik daar iedere zondag zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga er alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. En zo kwam ik op een LP van een duo, een Frans duo, bestaande uit Julien Lovet en Eric Durlet. En zij vormen het duo 2:13 PM. Oftewel 13 minuten over 2 'smiddags. Een iets wat vreemde naam voor een muziekduo. Maar dit album, dat mag er zijn. U hoorde de track Gabriel, wat afkomstig is van het album Matt Cormano. En dat is de originele soundtrack, de original soundtrack van de gelijknamige film. 2:13 PM met Gabriel. Het is in 2017 verschenen op Specific Recordings. Erg blij met de aanschaf van deze op zo'n platenbeurs. Heerlijk. De ander die komt misschien ook nog wel eens aan bod. Want ik heb 2 mooie platen gevonden. X-Rated op de concertzender, waar we even terug in de tijd gaan naar 2020 voor Undirheimer. Dit is Utgarter. U vindt het op het album Helljarunar. Hier is Undirheimer.

Zo, wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winter Light Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winter Light album, Soon Into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen, een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen, want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

Max. Rated.

pure schoonheid uit Rusland. Kof Ante Trier. En dit staat op een verzamelaar Research Chronicles 2007-2009. Verzamelaar van het werk van Kof Ante Trier. En als ondertitel had dit Gridal Tirin. En Gridal Tirin was ook de titel van deze track van Kof Ante Trier. Schitterend. Het verscheen in 2011 op het Tsjechische label Horus Cyclic Demon. Kof Ante Trier hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verheugd zijn dat er een re-release aankomt van Maschinenzimmer 412. De eerste, en dat was een hele, ja zeg maar, een soort black industrial album. Macht durch Stimme. Het verscheen in 1988 op een cassette via Mechaniek Cassetten. En later werd het heruitgebracht op diverse labels. Zoals Cold Meat Industry en deze op Dark Vinyl, waar ik deze vanaf haal. Ekafdlok, Maschinenzima 412.

strange cup secret speaks. With blades, spawn, dorsum.

dead crows saving the ornament centipede. The ornament

Nou, dat is duidelijk hoe de track heet. Ornament Centipede. Je hoorde Scion Organ. En Scion Organ die werkte in deze track nauw samen met Thypol Sandra. En deze twee heren die hebben natuurlijk ook nauwe contacten gehad met Coil. Scion Organ met Thypol Sandra en Ornament Centipede. Het staat op het album Dust. Dat verscheen vorig jaar via Lumberton Trading Company. Het staat vol met dit soort heerlijke, intrigerende tracks. Fantastisch. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we nu teruggaan naar 2016. En dat was tevens het jaar dat het geweldige label Reverse Alignment nog bestond. Helaas bestaat het label niet meer. Maar de nalatenschap van dit label is fantastisch. Zoals deze CD die nu in de speler zit van Manifesto. Manifesto is het project van Magnus Zetterberg. En Manifesto die heeft ook de diverse dingen uitgebracht op het Belgische Plague Records. Dit is op het Zweedse Reverse Alignment. U hoort van het album Exit nu Testimony.

No.

Sparkle Horse en Venice.

Je hoorde inderdaad de stem van Sparkle Horse, oftewel de stem van Mark Linkous. Mark die pleegde in 2010 helaas zelfmoord en is niet meer onder ons. Christian Fennis, die de muziek deed, die is nog wel onder ons. En dit lieten zij achter in 2009. Dat is 1 jaar voordat Mark Linkous het zichzelf van het leven beroofde. Sparkle Horse en Fennis met het prachtige Goodnight Sweetheart. Het werd uitgebracht op een serie cd's in de Fish Tank. Dit was deel 15. Dat werd destijds uitgebracht door Concurrent uit Amsterdam. En daarvoor het indrukwekkende Saturnian Resonance van Aina uit New York. Inderdaad, deep, deep, deep dark ambient space op het album Morse Ultra. En dat verscheen via Cyclic Law. Prachtig werk van Aina. En daarvoor dus de Zweedse Manifesto.

0: Dat is het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Namelijk gewoon een heel prachtig uur X-Ray. Waar we eindelijk eens helemaal een uur lang aandacht besteden aan Oyuki Conjugate. En dan met name de periode tussen 1987 en 1995. Niet dat ze nu nog steeds niet geweldige muziek maken, maar het is wel eigenlijk hun beste periode. U hoort twee tracks van het album Into Dark Water. Eén track van het album Undercurrents. En drie tracks van het album Peyote. En drie tracks van Equator. En dat laatste album is ook weer onlangs opnieuw uitgebracht. Prachtig werk van Oyuki Conjugate. Zometeen tussen 11 en middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet heel erg veel goed. Blij hier weer te zitten na een week afwezigheid door dat klote corona. Maar goed, we zijn er weer bovenop. En dat hoort ook zo. Ik hoop voor u hetzelfde. Blijf veilig, want corona is alles behalve weg. COVID sluipt nog. Maar goed, als u net zo'n milde klacht heeft als ik, dan komt u er goed vanaf. Wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Meesterlijk, The Fires of Orc. Maar het kan alleen maar meesterlijk zijn omdat er twee meesters aan het werk zijn. Piet Namluk en Geir Jensen, beter bekend als Biosphere. En natuurlijk ook weer uit dat fenomenale jaar 1994. Dat jaar wat echt zo bol staat van prachtige elektronica. Getuige dit ook The Fires of Orc. U hoorde The Fires of Orc en dan weliswaar het eerste gedeelte. U bent verbonden met de concertzender. En dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. En niet alleen kaarten te winnen voor het Concertgebouw in Amsterdam, maar ook nog eens een keer voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Daarover straks meer. Nu eerst Richard Pinaas. Oud en nieuw. 1982 en 2019. In 82 kwam het album L'Éthique uit. En in 2019 gelukkig heruitgebracht op Bureau B, Richard Pinaas en zijn L'Éthique. U hoort L'Éthique deel 1. En let wel, Richard Pinaas eindelijk in Nederland. Yes, 14 maart aanstaande in de Okkie in Amsterdam. Gaat dat zien met zijn belt, bent Heldon. Dit is Richard Pinaas, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Inner F Into Light, dit was Rapoon. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412, vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen en dat heet Zwart Mirkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuige ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ 412.

Nice children.

speak, only as others speak.

Eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilden, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuten zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is, het is een verzameling met oudere tracks. Maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. En daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste twee minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik de iedere periode goed. De synthie-pop dance periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb er uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. En dan brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: dat blijft ook zo fantastisch wat Metatron Omega doet. Naast het album wat in 2023 is verschenen was Cataphases via Cryo Chamber verschenen. Metatron Omega hoort u met Ascension.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur van X-Rated en de speciale, wat zwaardere kerstspecial. En dat nog tot 11 uur en daarna een Winterlight special van het vroegere Winterlight werk. Zometeen in X-Ray na 11. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Het kerstliedje wat Psychic TV maakte in 83. Op het album Dreams Less Sweet hoort u het prachtige en fragiele White Nights. En het kerstliedje van Psychic TV.

0: Wat een weergaloos doordringend werkstuk is dit van Florian Frieke. Florian Frieke kennen we als frontman van Popol Vuh. En Popol Vuh is sinds eind jaren 60 ook een van de grondleggers van de krautrock. Alhoewel ze weinig rock hadden, maar ze worden er af en toe best toe gerekend. Overigens begonnen ze met allerlei elektronica in het begin met albums als Indingarten, Faroes. Maar Florian Frieke maakte dit soloalbum in 1983. En dat album dat klonk donkerder dan Popol Vuh ooit is geweest. U hoorde Florian Frieke met Groepen seufzen zur Versöhnung der Erde mit dem Menschen. En dat komt van het album Die Erde und ich sind eins. Inmiddels een peperdure LP die ooit verschenen is op Lork Publication München. Zoals gezegd in 1983. Florian Frieke hier bij de zware kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur. Waar we het nog eventjes wat zwaarder maken met ook een oude bekende. En dat was ook een ongelofelijke hit, eigenlijk een plaat die ontzettend in de aarde viel bij Arjen Grolleman. Ik heb het over Deutsch Nepal and the moon lay hidden beneath a cloud. Dit is Untitled One van A Night in Fear. Deutsch Nepal, oftewel die andere Peter Andersson and the moon lay hidden beneath a cloud met onder andere Albin Julius.
1: A ich Night in Fear. So wohlgetan, Virgo, dum Florebaum.

flowers.

Erg fraai werk van Dark Raad. Je hoorde Blaze Forever van het album 13 Years of Melancholia. En dat verscheen in 2022 via Audiofop Records, het label van Mirko Heinrich. En Dark Raad is Jana Komaritsa. En daar wil ik eventjes iets over vertellen, want zij opent een galerie die ze heeft gevonden. Haar droom was ooit om een galerie te beginnen en dan een, ja, zeg maar een soort tentoonstellingen in een kunstruimte, een galerie te maken. En er komt nu een opening van die galerie. En dat gaat gehouden worden op de Middelste Gracht 89M in Leiden. Het is de opening van haar galerie Wonder Cat. The Grand Opening. Dus inderdaad kunstruimte, galerie. En het is ook veel bedoeld als ruimte waar zij bijvoorbeeld les geeft in het schilderen van katten. Dat gebeurt op zaterdag 11 januari aanstaande, dus in Leiden. Het is geopend van 2 tot 10, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En de opening is een tentoonstelling van The Fragment of Melancholia. Dat zal duren tot ongeveer 6 uur. En na 6 is het de beurt aan 3 dark ambient optredens. Behalve Dark Raad zelf zal er ook worden opgetreden door Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Vanaf 6 uur 's avonds dus, van 6 tot 10 is het concert. Daarvoor is het de ruimte voor de tentoonstelling. Het is allemaal geheel gratis te bezoeken, maar een donatie wordt heel erg gewaardeerd. Dus 11 januari aanstaande, Middelste Gracht 89M in Leiden voor Dark Raad. Dark Raad Live, samen met Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Nou, alvast iets om naar uit te kijken voor in het nieuwe jaar. We zijn bezig met de kerstepisode van X-Rated en hier is Wicked Messenger. Shilam Balam, de Jaguar Prophet. Nou, deze profeet, die kan er wat van op het album Vision, Rites and Techniques of Ecstasy. En dat verscheen in 2009 via Plague Recordings. Hier is Wicked Messenger.

Victor Lundval, inderdaad, met Kerstavond. Het staat op het album Yule uit 2006. En daarvoor The Vision Rides and Techniques of Ecstasy, het album van Wicked Messenger. En dat allemaal aan het einde van deze kerstepisode van X-Rated. Maar geen nood, er is zometeen nog een derde uur. En die is ook eigenlijk best wel in deze donkere kerstsfeer. We hebben het over een Winter Light Label Special. En dan heb ik gekozen voor het werk, het oudere werk van Winter Light Records. Werk van voor 2017. U hoort zometeen X-Ray met werk van Gija, Fetus Dreams, Abbildung, Jeff Stonehouse, Hordes en Apocryphos. En dat is eigenlijk een collage of een verzameling gehaald van de compilatie That First Season van Winterlight Records. Zometeen dus even in het zonnetje gezet. Mark O'Shea van Winterlight Records. Tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer een oude eindtune van X-Rated tevoorschijn gehaald van Theatrum Chemicum. Preghiera al grande architetto del universo. En dat staat op het album Verso la Luce. En dat verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. Theatrum Chemicum aan het einde van deze X-Rated.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Maar ja, er komt natuurlijk een kerstavond aan. Er komt een eerste kerstdag aan, een tweede kerstdag. En wat mij betreft ook nog gewoon een derde kerstdag. Dus gooit u deze X-Rated gewoon lekker nog in de herhaling. Om dit nog eventjes te herhalen en allemaal opnieuw aan u voorbij te laten komen. De kerstepisode van X-Rated. Hopelijk volgend jaar vervolgd. En over volgend jaar gesproken, we hebben het echt nodig. En dan heb ik het over geld. Als u wellicht wat over heeft aan de kerstperiode of een kerstbonus of weet ik veel, denkt u aan de concertzender. U geeft zo 35, 40 euro aan een concert uit. Dat is binnen 2,5 uur voorbij. En weg is het. En de concertzender die zit er 7 dagen in de week en 24 uur per dag en 52 weken per jaar. Doneer graag, want we hebben het weer keihard nodig hier bij de concertzender. Alle info vindt u op de concertzender site. Nogmaals dank voor het luisteren allemaal. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heb hele fijne kerstdagen en die komen er weer aan de komende week. En volgende week zondag dan heb ik het eerste overzicht van de beste albums over 2024. En de week daarop dan gaan we naar de bovenste regionen van de lijst. Tot volgende week. Nogmaals een hele mooie kerst. Dank voor het luisteren en voor nu. Dag. X-Rated wordt opgedragen aan Arjen Grolleman.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.

het album X. Oftewel gewoon 10. En dat verscheen via Brain Records. Schitterend hier in de paasepisode van X-Rated. Klaus Schulze, Ludwig Zweit van Bayern. En nu ruim baan even voor de paashaas. De Blue Rabbit dit keer. En dan hebben we het over Sutcliffe Jugend. En Sutcliffe Jugend maakte het Blue Rabbit album in 2012. Dit is ook de track Blue Rabbit. Als die tenminste wil starten. Maar dan moet ik misschien wel de juiste schuif omhoog doen. Bij deze.

Ja, dat is natuurlijk complete heiligschennis, maar dit gaat voorlopig nog wel door. Een track van een half uur hebben we het over. En de track waar we het over hebben is Ludwig II van Bayern. Klaus Schulze uit 1978.

Zo, heerlijk werk van Treha Sektori. En dit staat op een split die ze maakte met Amenra. Of Amenra. Amenra en Treha Sektori split. Die verscheen in 2014 via Consoling Sounds. Unverth M hoorde u van Treha Sektori. X-rated op de Concertzender, waar we nog een klein half uur te gaan hebben in de traditionele paasepisode. En daarin nu fonkelnieuw werk van Brood Dark. En dat is nieuw verschenen via het fameuze Winter Light label. Het album Deliro. The track Elements Memory. The act Brood Dark.

Ja, dat is met recht een X-rated klassieker te noemen. De track Spire of Withhold van Raison d'être staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness. Overigens een titel die volledig verkeerd gespeld is op de originele uitgave van de CD en de LP op Cold Meat Industry in 1994. En Arjen Grolleman die heeft hem destijds ook grijs gedraaid in X-Rated op Kink FM. En heeft deze track gebombardeerd tot de titel van het programma The Dark Room op Kink FM destijds. Raison d'être hier bij X-Rated op de concertzender. En we zijn aanbeland bij de ene laatste track. Dat is Grimoire de Occult. Die heeft opgetreden in de OT 301 op de Heretica 2 avond. En het was mijn favoriet van de avond. Grimoire de Occult, dit is van het album Sinister Rituals. En u hoort het gelijknamige werkstuk, althans een stukje daarvan. Want in totaal duurt dit een bijna 25 minuten. Dunkelheid Productionen bracht het uit. Grimoire de Occult.

0: Ja, lekker vals zingen, die Tony Wakeford. Dat kan hij wel, maar wat is dat charmant, zeg. Sol Invictus hoorde u, Kneel to the Cross, van het album Lex Talionis. Sol Invictus. En hiervoor hoorde u Grimoire de Occult met een gedeelte uit Sinister Rituals. En dit was de traditionele, wat zwaardere X-rated, die wat zwaarder dan u gewend bent, de traditionele paasepisode. En zometeen is er nog een derde uur. En dat is ook best wel zwaar voor X-ray begrippen. We hebben het over Shin Ikun. En ik heb gemeend een aantal tracks van een flink aantal albums van hem op te nemen in de X-ray. Zo hoort u twee tracks van Twiddledoo uit 2019. Twee tracks van Dinorvich uit 2020. Twee tracks van Doei Morod uit 2022. En drie tracks van Megaliths uit 2024. Shin Ikun, Will Welsh voor Lake of the Dogs. Meer van de honden. En Shin Ikun is Ben Powell. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik heb een hele drukke week en drukke weken, want ik zit de komende week op Rewire en de week daarna op Roadburn. Dus misschien hoort u wat langere tracks dan u gewend bent in X-Rated. Maar de zondagen X-Rated, die zullen er zijn. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen dus X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray en een mooie tweede paasdag. Dan kunt u deze uitzending wederom terugbeluisteren. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Zo, dat is lekker. Age. Uit 1994. En Age is het geesteskind van Thomas P. Heckman. Dit is afkomstig van de double LP The Orion Years, wat in 1994 verscheen. Via Mil Plateau hoorde Lichtspruch Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En heel fijn dat u het WK uiteraard boycott. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht.

Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degene die er niet bij waren. U heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu het nieuw werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

Het is gewoon altijd hoogstaand wat die man doet. Die man is Robert Henke, ook beter bekend als Mono Lake. Zijn nieuwste album onder de naam Robert Henke is verschenen. Signal to Noise Volume 2. En dat is inderdaad de opvolger van Signal to Noise Volume 1. En dat is alweer een flinke tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Nu dus eindelijk het tweede gedeelte, verschenen op het eigen label van Robert Henke, Imbalance Computer Music. Signal to Noise 3 hoorde u van het album Signal to Noise 2. Zo, Robert Henke hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer een album wat nog uit moet komen. En namelijk pas op 24 juni. Het nieuwe album van de twee ambient groothelden. Grootheden Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Zij werken samen, zij werkten al samen op een eerste samenwerkingsalbum. En er is nu een tweede opkomst, dus Where Light Pauses in the Silence of the Sun. En dat gaat verschenen via Black Knoll Editions. Zoals gezegd, dus 24 juni, dus pas. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Dit is van dat nog te verschijnen album, het schitterende Blue Descent.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoort u van Variant.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Daniel Thomas Freeman. In de jaren 80 was ik in de kade in Zaandam met mijn vrienden René Peschaar en Jozef. René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam en voor we echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het gehele publiek voor het concert van Tommy Stoempf. Het interesseerde Tommy Stoempf helemaal geen hol. Wij kregen bier, koud bier uit de coulissen van backstage. Tommy Stoempf heeft daar gewoon lekker een uur en een kwartier staan stampen. Waaronder de track Counter Gunpunk. Ik was destijds helemaal fan van Tommy Stoempf. Het staat op de 12 inch Mich kriegt ihr nicht. En het is nu verschenen op de verzamelaar Sowas von Egal volume 3. German Synthwave Underground 1981-1986. Natuurlijk weer via Bureau B. Tommy Stoempf.